0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: ze warm, man. Op de stap ik naar die gangkast. Toen loop ik aan nog een kombers van mijn vrouw. Ze zei, toen gooi ik aan mijn vrouw lekker toe. Hij zei, toen vat ik aan weer mijn koei. Hij zei, ik raam net zo gedraaid dat ik voel haar slimmer ik nu weg. Toen zei ze, papa, ik rij nog steeds koud. Hij zei, toen sta ik op, toen stap ik aan naar kasten te lopen. Eigenlijk twee jachtbijkjes aan de handdoek uit. Ze zei, toen gooi ik aan haar toe. Net aan niets, wees. Hij zei, toen loop lekker. Hij zei, op een kort, ik voel haar, gaat ik nou droom. Toen zei ze, papa, weet je, bij mijn ma in Pretoria is het koud gekregen. Had mijn ma achter mijn rug kom liggen. Hij zei iets van jouw kop af, dat je denkt ik rijd naar Pretoria om jouw ma te lopen. Dat is aan ver. En dat nog voor een schoenma.
1: En nu, op dit radiostation, it's time for music. On the air, everywhere.

0: Luister mooi nie, hier is a cappella hoor.
1: Hoor, is daar ene wat net a cappella sonder enige
0: instrumenten. Skoon a cappella, dis nie stemming.
1: Ongelooflik.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Confidants.
1: Indiana. Top zien ze van zoiets. Nog schrijf. Die boek.
2: Trompini op zijn beentje.
1: Ontdek je om?
3: Ja, ik heb die boeken die er gelezen hoor.
1: Tompi en Sarki.
3: Ja, Sarki ook. En die uilen.
2: Ja, ja.
4: Ingereikte schoenen. En ik heb die in die zak. Met ingereikte schoenen. En een para in die zak.

0: Peter Wilkins.
1: Well, okay.
2: Oh, Heidi, Heidi, jij blijft ons lievelingskind.
0: Und David Nerzes. Ja, Dommage.

Morgen by so 12:24, Saterdag 8 of na 16. Morgen Bloemfontein 9:22, Saterdag 7:23. Morgen Kaapstad 11 op na 17, Saterdag 11 op na 13. Morgen Durban 16:25, Saterdag 15:22. Morgen Johannesburg 10:21, Saterdag 11:22. Morgen Kimberley 13:26, Saterdag 6:23. Morgen Mafeking 11:22, Saterdag 11:24. Morgen Mbombela en Nelspruit 12:25, Saterdag 10:28. Morgen Pietermaritzburg 10:28, Saterdag 9:27. Morgen Polokwane, Pietersburg 9:22, Saterdag 9:23. Morgen Port Elizabeth 14 op na 18, Saterdag 11:15. Morgen Pretoria 10:21, Saterdag 11:23.

Carlos ain't working in all of her tests. Bandici di blauw treinen, ontbreid uit de kans. Gooi weg haar die suitcase, een druk liever tas. Dat is niet goede wijn.

letten, een swirl op en stoef op. Voetgangers en voorbijgangers, diesels wat voorbij rond. Die groot gouden droom, wat allemaal vroeg opstaat. Zo'n spierenkruipel werkt u, is druppels uit de kruip.

Commencewa, dit is The Shorts, wat het vir ons gebring het, lekker vrolijkie enekie. Volgende op die draaitafel, Petula Clark was in 1964 een reesig sukses, maar dit het nie so goed gegaan met haar nie, haar getalle het gedrop. So die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatcher, het ook goed besef, en hy toe vir haar gaan keier in Frankrijk, in Parijs, en toe stel hy aan haar voor, dat hy weer iets in Engels moet opneem, om een hupstoot aan haar loopbaan te gee, en dit het soos een bom gewerk. Daar so het hy die liekie Downtown opgeneem, en die gewildheid het dadelijk weer gestuig. Ons luister na Petula Clark, en die liekie wat sy vir ons sing, is This Is My Song, en wat jylle miskien nie weet nie, is dat hierdie specifieke liekie, This Is My Song, is geskryf dier Rai. Yep, Charlie Chaplin, die komediant van swart en wit rolprente. Hy het een klompie, sulke prachtige lichte muziek uitgebring, lekker luister muziek, en mens sal hom eintlik nie meer associeer met hierdie type van ding om muziek te komponeer ensovoorts nie. Ons luister Petula Clark en sy sing This Is My Song.

van een spelfout in een Oost-Londense courant. Hulle is eindelijk beïnvloed dier Buddy Holly en the Crickets. Die liekie wat ons gaan luister van Brian Poole en the Tremolos is ook een van hulle grootes. In 1967, Silence is Golden.

Die Tremolo's, Silence is Golden 1967, een baie gewilde liedjie gewees en een baie gewilde groep. Okay, ons is nou, ja, hierdie volgende vrou is eintlik baie jonger as wat sy klink. Die type muziek wat sy bring, klink meer of het die honky-tonk daar is. Dit, sy is eers in 1988 gebore, maar haar muziek, spesifiek hierdie plaat wat sy vir ons gaan doen, is meer honky-tonk, wat in die laat 50s, vroeg 60s, baie gewild was. Ek praat van Casey Lee Musgraves, is gebore op 21 Augustus 1988 in Golden, Texas. Haar pa Craig is die eienaar van een klein drukkerij en Karen Musgraves, haar moeder, is een kunstenaar. Casey was 6 weke te vroeg gebore en het slechts 5 pond geweeg. Sy het een jonger sister, Kelly Christine Sutton, wat een fotograaf is. Sy het op die ouderdom van 8 reeds liedjies begin skryf en op 18 jaar die musiekwêreld betree. Ons luister na Casey Lee Musgrave met ja, daai een wat ek nou net genoem het, Mind Your Own Biscuits. Klink regtig baie ouer as haar tyd. Hier kom hy.

Everlasting Love van Love Affair, baie gewild. Die, wel, as ek sê Wilhelmina, Jacoba, Viviers, aan wie denk julle dadelijk? Dit is die geboortename van Min Shaw. Sy is in Johannesburg geboren op 26 November 1934, is een Suid-Afrikaanse muzikant, sy is een sangeres van veral lichte Afrikaanse muziek, maar later jare ook van Afrikaans, sowel as Engelse gospel. Sy het bekend geraak vir die liedjie Jy is my liefling, van die echtpaar, ja, dit het bekend geraak in die, in die rolprint met die selfde naam, en dit was die thema liedjie van die in 1968, waarin sy teenoor Frans Marx gespeel het. Min het in 2015 vir Sean Maynard aangestel as haar bestuurder. Op 26 januari 2020 is Min ingehuldig in, as een levende legende in Suid-Afrikaanse Legende Museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook een borsbeeld gemaakt was. En ja, sy verouder prachtig. Sy, ek het nou die dag weer onlangs een foto van haar gesien. Sy lyk nog hoe sê hulle in Afrikaans, damn alright.

0: En die doel van die dorpie was aanvankelijk gewees?
1: Jy, dit was ons paai hier in die Vrye Staat vroeger jare, was baie, baie sleg. En tussen Wittenberg, Senekal en Bethlehem en Harry Smit was daar een behoefte gewees om pols te kry, as ook die wolkoetse te kry. En toe het hulle hierdie polskoets route gekies as die makkelijkste gedeelte. So hulle het so elke 10 kilometer het hulle plek gehad waar hulle die perde uitgespan het en nieuwe perde ingespan en dan het hulle verder gereis. En vooral hier in Paul Roo,

0: na Harry Smith toe. Op Harry Smith wat al uit my groot wol besigheid aan gang en het is hier waar die boere dan hulle wol bezorg het. En dit was een hele nieuwe ekonomie wat met die postkoetsroute gestig is.
1: En die koetse het soms het hulle ook passagiers gevervoer as iemand wil gaan kuier in Harry Smith bijvoorbeeld.
0: Dit is reg, en dan wat gebeur het, ons het een eienaar hier gehad, John Hiscock, en hy het een herberg hier na by ons hobbelbane gehad, waar die mense dan oorgeslaap het, en huidiglik is sy graf nog daar. Ons het nou onlangs die Paul Roo bewaar area, het nou onlangs sy graf weer mooi reg gemaakt, en hulle gaan ook meer inlichting by die graf plaas, waar John Hiscock sy oorskot lee. So dit was een baie interessante tydperk gewees. Die mense het maar, eindelijk sou ek sê, daar waar die rolbalbane was, of hy is, was die herberg gewees.
1: Was die rolbalbane nogal actief?
0: Baie, baie actief. Ons het verlede week een heerlijke spoordag daar gehad, ons het fondse ingesamel vir die tyd van bejaardes hier in Paul Roo, Skemer Vreugde, en ons het sommer net so sociale rolbaldag gehad, ons het ek wil nie jok die 12 spanne gehad wat ingeskryf

Talruboe. Die derde weergawe wat ons het, ons het ook op hier achter Talru, hulle daar een groot klip gevat, die name ook daar geskryf, en toe afgerol

0: ouderdom weg nie, maar in elk geval, toe ek, daar was een ou saam met my op school in Seneca, hy het van Paul Roo afgekom, en hy was de Jong gewees, Corrie de Jong. Nou, ek wonder of hy ook konnotasie het aan die oorspronkelijke de Jong, ek is net nieuwsgierig, jy weet.
1: Ja, wie kijk, dit, Tannie Jean, sy, haar oupa grootjie, het John Andrews, hy het die kerktoring gebouw, en sy sal eindelijk vir ons rechtig waar kan sê, maar sy is ongelukkig nou by haar dochter in Namibia, so ek dink sy sal vir ons meer inlichting kon gee, want sy ken nogal ook die geskiedenis van Paul Roo baie goed, en vooral van hulle familie, en sy, by ons museum, want ons het een klein museum hier in Paul Roo, is sy een van ons gidse, en ons hou daarvan, ons het een lewendige museum, en hulle vergesel altyd die besoekers en vertel hulle die stories van Paul Roo en Tannie Jean. Nou, sy is nou al 79, is een van ons gidse wat dan die geskiedenis deurgee aan die besoekers.
0: Nou, ek het net nou genoem dat die kerkdienste is gehou op die oever van die Sandrivier daar so, en toe dit later oorgeskuif na die bank toe, na die bankse stoep, en nou, een kerk is uiteindelik in Mei 1914 gebouw, waar die hoeksteen die dominee C.P. Tron ingeldig is. Nou, constructie het kortstondig tot stilstand gekom tijdens die Maritz Rebellie van 1914 en is uiteindelik in Oktober 1915 voltooi. So Paul Roo self het nooit in daar die kerk dan dienst gelever nie. Die kerkinwijding het op 10 februari 1917 plaasgevind. Nou, ek verstaan, soos ek hoor, die kerkgebouw het ernstig reparaties nodig op hierdie stadium. Is daar planne, of word daar nog dienste gehou?
1: Ja, hier word nog dienste gehou. Wat ek wel weet is, vroeger jare, ons het een smitsel hier in Paul Roo, wat die kerk ongelukkig moest verkoop het, seker so 3 jaar terug, en hulle het die fondse wat hulle daar gekry het gebruik om die kerk se dak reg te maak. So hulle het die oud teels afhaal en nieuwe teels is opgesit. So huidiglik is die probleem van lekkasies en soan uitgesorteer. Dit was met die gelde gedoet toe hulle die smitsel verkoop het. En die smitsel is so, like van so 1948 gebouwd, so dit was vir ons baie hartseer, want dit was gewoonlik die plek waar ons maar by mekaar gekom het as gemeenskap. Ons het bazaars daar gehou, concerte daar gehou, nieuwejaars, feeste het om daar gehou, en ook trouwens, maar nou is dit nie meer tot ons beskikking nie, dit word nou as een kerk dier een ander, ek weet nie, mense van buiten die dorp gehou, so ons kan glad nie meer gebruik maak van die smitsel nie, maar die kerk self huidiglik, is nie, dit was meer die dak wat die groot probleem veroorzaak het, en ek dink daar die probleem is nou uitgesorteer.
0: Nou, dit wil, jy weet, die erwe, verstaan ek, het verkoop vir een shilling, een erf, destijds toe.
1: Ja, het was op die 11 November 1910, hulle het ons in 1908, het hulle gevoel, hulle wil nou een dorpje stig, in 1909 het hulle begin gesels en gekyk na wat hulle kon doen, en toe in 1910 op die 11 november het hulle die erwe verkoop, en die jaar daarna het die mense in 1911 het die inwoners begin inbeweeg in die dorp, en die dit was 5 shillings, so dis 50 cente erf wat jy dit voor gekoop het.
0: Wat vir my interessant is, jy weet met al die dorpie wat ek so praat, ek het aanvankelijk Beaufort West, en toe het ek Loxton en so aan, en Vleesbaai, nou Vleesbaai weet ek het die erwe, dit was in die 1800s gewees, het hulle gegaan

0: Edith Piaf, hier is nou een klaarblijklike bewys dat kultuur het ook in Paul Roo gearriveer. Mooi keuse. Dankie René, ons luister verder na die onderhoud.
1: Dat

Een snoekoppie wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar rij zo zien nou gaan roer. De kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze

Lekker modern talking daar met should I, would I, could I, met my tong geknoop het soos a budgie sin. Nou ja, soos ek gesê het, nou die volgende half uur of bykie manier is half uur dalk, behoort aan ons Suid-Afrikaanse country sangers. Ek het meer gebykie geconcentreer op die ouwe generatie country sangers, die manne wat jy lang laas van gehoor het en wat jy amper nie meer kan onthou nie. Maar hier soos hulle, geniet het. Ons val sommer weg nou met een nieuwe sanger wat nog vandag met ons is. En, of wel is baie van hierdie sangers wat nog vandag met ons is, van hulle is nou weg. Maar ek val sommer weg hier met een nommerkie van Stefan Visagie, If You Love Me, Let Me Know. Daarna na Billy Forrest, Bobby Angel, Clive Bruce, Dennis East, Gene Rockwell. Jo, so gaan hy aan. Geniet om.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Yay! Després del Dio Bronca de Ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker. Dio Bronca de Ràdio. Petsie, petsie. Mijn naam is Rob Goos. En ik wil jou terug welkom verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag al een beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boven op die wolken.
2: Chicken banana.
3: Ah, zo, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laten zakken. Dat je vier keer aansteek. Of zo maar net een beetje rock'n'roll over die ijs.
2: Banana.
3: Is je chicken of is je banana?
2: Banana.
3: Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ram Catrani op een 7.0 066-032-3973. Zo, WhatsApp nummerkie. En ik wil van harte, je gaat lekker vanavond genieten. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaaitje uit jou papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen, bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiser op een vrijdagavond. En ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is afzekerig is in een cirkel. Je moest maar bekomen te werk. Maar die van jullie wat gezond is. Als je jouw flu shot gehad het papi. Als jij was king of the castle. Wat zei jou? Verstaan was je Richard Gere. Vandaag is je reverse Gere.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ja. Als vanavond die eerste keer is op Ram Catrani, wil ik weer zeggen bye bye, welkom. Mijn naam is Rob Goos en het is mijn eer en mijn plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ram Catrani op een C.0. Als je denkt jy op je lucht is heeltemaal mal en van zijn loodje getik, dan wil ik jou sê absoluut recht. Welkom Ram Catrani, het is altijd lekker om samen met jou te keer. En ik wil, hey, je moet de kans vat, samen met mij vanavond.

As a lacquer, lacquery of Bronco Valley, traveling Wolverines. Going to the end of the line. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramkat Radio, .co.za. Man, zoals Tanny Rea altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam met ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramkat Radio, en is net so 10, 11 minuten na 6, 6:30 natuurlijk ons grappie tyd, vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie, en dan wil ek ook net sê, welkom aan al die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit, die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis, baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Ek het donderdag al begin sleg voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ou gee my na paar doepas en ek dink toe by myself wie by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marisijne gelijktijdig. Yes, like toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug op die lach. Jou Bramke Radio op en sê op en zin. So baie welkom, ek hoop vanavond die jy geniet het. Laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud krevat van mamie so van ou toesteppie, want dis mis het woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer was jullie niet gehoord van Outfield? Outfield hier op Ramkat Radio met Jola. You know.

Wer kann das bei Nas vorbei? Heilat will, Heilat will. Them stones, firestones, them stones. Ein Meckert hat was dir, ein Meckert hat am Krei, und ein Krei am No. Und du färder je Rei, um unter die Freiwam. Da war Afelskopf von dem Mittel von dem Feld, aber so wie ihn, was hang unter die Balles, Bubul Brit. Bubul fährt um Prachtigkeit, Lachheit, und denkt, zwei, drei Mann, kommt in die Kartlein auf, ma Pudelpina, komm, deck für Bubul, ach, mir komm, deck Prachtig. Ich gehe für Bubul an die Kartlein, ich komm, Dog, Mo, Diederich, such bei ihm. Und ich will aus Palliki mit Dog, Mo, Bo, ab Storda, wo die Kartlein, terwijl ich noch lecker schaust hier auf Nivellan. Nou zit Olifant, was het in wat laatste jansie, ze scheren dat brengen me niet wat jansie, hij kijkt om zo'n tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo'n zijn dakleef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal wordt aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn in Breslau, brandewijn geeft kasterolie pinaar, kasterolie al. En hij knijpt. En hij al, en hij knijpt. Om het zo op boog, denk er over de doelen. En nou zei die kennis alle wat chips zei. Ik zei, don't say chips, say well as crinkle cut. Deedle deedle dee, crinkle cut.

0: Els Ei, bon fort d'arc i el Bronca Crònia, el Fanoli Doubles, Batic Singles. Ik ben niet hoe werken te zijn, lieve niet, maar de realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbels zo goed doet dan boer, het was beter op te wezen, is het hier wat? Lekker over bij die band sê, Fanoli Doubles waar die man zo single is, is het waar? Kan nie wees het. Anyway, nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps, nou ja, ik het jullie net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek toekie weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, jy skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken was nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand aan op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water hou hier, ja, jy is alweer weg. Was het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is tyd vir alles. Nee, wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan recht, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dus is het ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir hom mee sê. En ja, nee, wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaal mensen, ik hoop je er sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blomme, dus ik nou ja, aan het ook gezegd, Blomme is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasthuis en blijplekken, zoals die mensen die kant ook bewegen. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestaties of Samberg Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo ja, nee wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dan een mooie wereld, dat is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die bergen uit wat loopt. Het loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag, woensdag, ze daar in die pad, zoals ik gereden heb, dat ik die bakje in deurslag geloof val. Niet eens geweten is hoe nat die net gereden op zijn pens gelopen leeg. Zo ja, dat weet je hoe nat is die wereld hier.
0: Wauw.
1: Zo dat is, ik kon het niet geloven, maar dat het gebeurt met mij. Maar ja, nee wat verder mensen, geniet net je hand. En laat die dingen maar lopen op het jaar. Jij is me daar bij Rudolf. Je kan zomaar gewoon naar de studio een koffietje bij hem op drank. Als het dan zeker moet wees. Dat is nabij genoeg.
0: Ja.
1: Zo, geniet daarbij bij. En Christel, mannetje, jij de daaikant. Mannetje, jij is mezelf weer op die trip. Christel, ik hoop jullie kom morgen veilig terug. Zal elkaar krijgen weer in die onderdorp. En matigheid voor oor, rij maar veilig. En ja, nee wat Rudolf, je kan maar laten lopen. Ik had eindelijk, zoals ik zal zeggen, lekker nabij daaikant gehad. Ons was mezelf... Dat uit geniet. Die weer was me nog niet zo in ons gunsten niet, maar meesmaak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste zo. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te krijgen, te gezelsen, te koken, te keren te gaan. Zo, mijn dank je daarvoor, waardeer dat. Zo, ik hoop je het al jouw geschenkje geproefd. Ik denk, het woord zeker doekzaaf te wees. Ja. Oké, ik kan niet daar praten. Die oren die muisje luisteren. Muisje hebben groot oren. Zo, ik zal maar eerst niet te ver uitbrengen. Oké, nee wat Rudolf. Lekker aan voor allemaal. Een mooi loop. En laat die dingen maar loop. Ons is met jou. En ja, mijn vrouw. Zeker op die laatste. Maar ik blijf hier voor jou. Zo, weet het net. Ik zal vanavond diep achter in je bouden liggen. Oké, mooi loop allemaal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie dat oom Frikkie is lekker om van Tannie Ria en oom Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê. Ons het nou 2 dae weke terug met my sister se dogter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie. Is dit nou 'n niece of a cousin? Ek sê sommer niggie goed. Niggie goed het getrou, dis nou Lisandrien, my broer sê Ferdy, dit was eintlik Freddy. Dit is mos Freddy, dit is nie Ferdy nie, maar hy sê altyd Ferdy. My broer was Gert. Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is hoor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, die oom lig hier, daar geskenkie, oom, hierdie naamwek is daar geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons na die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd hê met my suster, hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai gast in daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ekie waar van hulle kom en nou ek het vroeg aand toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk vir my. Ek worry nie van die ander mense nie wat hier gaan eet wat van daai. Gelukkig toe jou sê om frikkie nee, kyk ons maak sommer 2 vir hierdie. Ons maak sommer daar die ander kant maak hy 4 aan hierdie kant. Ooh, aanstaande skoonseun. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet nee, ek spot hom. Hoop sê ek DJ braaier. DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseun CF braai toe besem daai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So sê ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel. Hier trek oom Frikkie los. Hy vertel nou oud stories van die baai. Yes, like. My suster sit oorkant by. Ek sit hier op die stoel daar. Man, toe ons is kon kyk, toe lê ek het sy op die grond, op hy koue teels en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, maar ek is daar by oom Maans knobbek hulle gewees. Die ou, op een stadium met die ou, hy het gaan slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans ou. Sy duivelhok, of somebody sy duivelhok. Maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o, Jesus, ons gelag hy aand. En Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is ons ken jylle nommerkies, he? So, dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, ek spandeer die ousmus hier op, Transvaal, toe die week klink het vir my, o, daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou, die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie, Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, nou kyk, is, die, kyk, ek was nou, mis nou al, bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrou het, en nou ou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar ou sweet, Nou staan ver, Freddy het amsig Ferdy. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie my achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy wil jy, wil jy bykie water hee, hier tak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, Jesus, maar die kerkdienst bars uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorzaak, toe my ma klap hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daai vrijdag aan vertel, hy moes daar dier die Weselklapse vensters geduik het vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sy, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouw en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramke Drani op NC.0. Speciaal met my grootmaat DJ Toy, die ouwe Grabou, the man with the legend en die grootkat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video en een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam, wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het allemaal lekker gemakkelijk vandag, om nie te koud te, maar die afgelopen paar ochende was hy maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oor weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dat is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het heb ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saam geskraap, en een bykie lekker gedans, gekeier, en om die vier, jy kan my sien, hy klaar stompe, wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier, tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mam,